Wat van voorra hadst du, wann du abwassen deitst? Wat hast du von denen geleerd? Wat van Segen hast du gewaast? Oder vielleicht sind die Dinge, wat du wusch leistet, vergeten? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat du van jou harkendest. Ik zie dankbaar dat God haft de plan voor familie, voor voorra, voor mama, voor kinga. En dat is een gouda plan. Vandaar waar we besonders voorraad bekijken, waar we zijn God zien ploon van voorraad, en we willen de boodschap hebben van knalschmet van Mexico, kraak aan den zegen wat we kunnen wiedergeven te onze kinga, als een voorraad. Ik zie dankbaar dat u hier bent, hoe emma u bent, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, Verenigde Staten, Canada, Duitsland, dankzij voor hier zijn. Gettelijke voorraad zijn zoveel wiet, en we zijn dankbaar dat God haftet en je zegt dat jeder einer kon er einer voor de hand. Ver wie in de boodschap neen gaan, we nog toop beten. Himmelsche Vader, wie komen van jou die, wie danken die voor de dag, wie danken die voor de gelegenheid van deel op dit radioprogramma die woord met te deelen. Ik dank die voor al de gettelijke voorraad. Mocht u ent zegenen, ent helpen, ent moed geven, besonders wode er de kinga abtraken en den zegen wat die wieder geven doen. Himmlische Vader, ik bete dit programma mocht dienrecht bieden, en die nomen wordt verherrlicht zijn, en mensen worden die kicken als een himmlische Vader, wat eind werkelijk een grote lijf haft. Ik dank die voor dit, Jezus, en ik bete het in die nomen. Amen. Zo, nu hebben we leid, en dan nodig leid de boodschap van Kanaal Schmidt, den zegen wat we wieder geven aan onze kinga als voorraad.